ons ovens komt er sester Betsy ganz oprecht und sieht, hat je dat ook al gehoord? De veranstalte en de gemeente, alles is verboden. Dit weer het jaar 1939. In de Tweede Weltkrieg fang aan. In Duitsland wie een ganz schlechte man aan de macht gekomen, Adolf Hitler. En daar versucht alle länder in te nemen, Österreich, Polen, Dänemark en Nieuw-Holland. En de had verboden dat mensen zullen van God hier een school zullen ze niet meer geven. De wil alles zelf bestemmen wat de mensen zullen geloven en wat niet.